0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt. Hebben alles

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: The beat control your body.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Proze Vrouw.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig...

0: interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: This is a sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal €150, dan komt er €3 tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
5: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je daar moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
4: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zette hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Show. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
1: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Mm. Hoe zalig kan dit zijn?

Goedemorgen Vlaanderen. Onze opener voor vandaag was Will Tura en Ga nooit alleen naar Venetië. Het is weer al 7 uur geweest en je bent weer beland in een aflevering van de ochtendshow. En misschien staat Venetië op jouw vakantieplanning, want het is vandaag woensdag 1 juli, het begin van de grote vakantie. En natuurlijk onze jeugd, die mag vandaag wel iets langer in bed blijven liggen. Maar voor zij die nog moeten werken, is het misschien al tijd om eraan te beginnen. Of ze zijn misschien al begonnen met de werkdag. Goedemorgen alvast hier in de ochtendshow. En natuurlijk tot 9 uur ben ik bij jullie in de radio. Nog eentje van eigen bodem. Dit is Yves Segers. Allemaal, goedemorgen.

Met dit nummer waren we onmiddellijk beland in Frankrijk. Een land die je misschien ook eens zou kunnen aandoen tijdens jouw verlofperiode. 87 is hij inmiddels, deze Daniel Gérard en Butterfly. En zeker een nummer die we kunnen draaien in de ochtendshow. En leuk om er eens mee wakker te worden. Terug in de tijd met deze van Sunny Signed Up en She Makes Me Happy op deze woensdagmorgen.

Als meteen terug naar Nederland met Rob de Nijs. Een veel gedraaid artiest hier op Radio Procyonia. En hoe kan het ook anders? Zo'n artiest met een groot muziekrepertoire die hij ons heeft achterlaten. Dat was nog eens een keer uit 1982. Ik wil je. Zo, we blijven bij het Nederlandstalige met het volgende. Maar dan wel eentje van eigen bodem. Ik heb het over Koen Krukke. Wat een zonnige dag. Dat hebben we de afgelopen dagen al meermaals verkregen, de zonnige dagen. En dat wordt het ook vandaag.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Met dit stukje muziek waren we alweer in Nederland beland bij The Cats and the End of the Show. Voor zijn die op reis vertrekken richting Frankrijk is het zeker aangeraden om genoeg water mee te nemen in de wagen als je met de wagen gaat. En uiteraard ook zonnecrème, want Frankrijk maakt zich alweer op voor een nieuwe hittegolf vanaf dit weekend. Dus dat is beloofd. Bij ons is de temperatuur iets minder, maar ze spreken ook al van het weekend meer dan 25 graden. Dus ja, voor de zon en de warmte zullen we zeker niet naar het buitenland moeten gaan dit jaar. Dit is Mike Olf.

Oh my god, dat was meteen Camille op de radio hier in de ochtendshow. Zeker een dame die we deze zomer meermaals zullen zien aan de kust en die zeker de jeugd zal bespelen, net zoals deze Pommelien Thijs, Atlas.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053...

Als meteen alweer een leuk deuntje op de radio hier in de ochtendshow met de Marmalade en Obladi Oblada. Vanavond om 10 uur is het alweer fingers crossing, want dan spelen onze Belgen tegen Senegal. En de Nederlandse bondscoach die heeft de eer aan zichzelf gehouden na de grote nederlaag van Nederland en heeft ontslag genomen. Zo gaat het in de sporten, winnen of verliezen. Dit is Nick Lowy, half a boy, half a man. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow.

Van deze plaat, George Baker Selection, mogen we wel terug spreken over nostalgie op de radio. Send me the pillow. Terwijl iedereen nog bekomt van de eerste hittegolf, lijkt de volgende zich al aan te dienen. Vanaf volgende week klimt het kwik opnieuw, gestaag richting 30 graden. Dus dreigen opnieuw 5 zomerse dagen op een rij, waarvan 3 tropisch. Vooral de nachten worden opnieuw uitzonderlijk zacht. Dat zegt alvast onze weerman. Dus dat is beloofd, hè. Ik zei het al eerder in het programma, we moeten niet naar het buitenland gaan voor de hoge temperaturen. Dat hebben we afgelopen week al bij ons genoeg gehad. En het ziet er dus naar uit dat het volgende week terug koekenbak is. Dit is Eros Ramazzotti.

Met deze Edo Stramazzotti verkeerden we alweer in de Italiaanse sfeer. Misschien Italië, die ook op jouw lijstje staat als vakantiebestemming dit jaar. Sebasta una canzone. Leuk nummer die we graag nog eens draaien hier in de ochtendshow. We gaan eruit met Peter van Laat en Steel Niet. Graag tot straks in deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Yes.

Saint-Denis, La Chambre, dat was onze opener voor het tweede deel van de ochtendshow. Welkom dan ook, tot 9 uur ben ik nog bij jullie. En zoals ik zei, vandaag op deze woensdag 1 juli is het natuurlijk een heel aparte uitzending, want ik zit niet in de vertrouwde studio, maar ik zit in de vervangstudio. En ja, we kiezen natuurlijk weer de goede hits voor jullie uit op de radio. Dit zijn de Supremes en Stop in the Name of Love. Goedemorgen.

0: Dat waren meteen de kreuners Victoria. Niet zoveel gedraaid, want de meeste radiomakers grijpen altijd naar hetzelfde. Ik wil je en Leila en dergelijke meer. Maar dit was een keer Victoria. Met Matthias Lens gaan we even naar de kroeg. Dus we houden het gezellig, hè? De laatste, eentje voor jou en eentje voor mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Met deze Bob Marley en de Wailers was het alweer een beetje reggae op de radio. Met uit 1978 Is This Love. De volgende is er eentje van Westlife, Flying Without the Wings. En we gaan afsluiten tot het reclameblok met Leon Haywood. En Don't Push It, Don't Force It. Graag tot straks.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en

Dat was meteen alweer onze supertip van deze week. En deze is natuurlijk voorbehouden voor Freddy Davies. Geniet van iedere dag. Dit is Adriano Celentano. Don't play that song. En van deze zouden we ook wel kunnen zeggen dat het nostalgie is op de radio. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack.

0: Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio.
5: Waar je ook bent,
6: waar je ook luistert,
5: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Dat was nog eens een keer Vanessa op de radio met Sherio. Er is nieuws uit het kamp van Tien om te zien aan de kust deze zomer. Tussen de zomerhits en meezingers door is er ook ruimte voor een bijzonder eerbetoon. Margriet Hermans kleurde jarenlang het podium van Tien om te zien. En deze zomer zet dochter Celine haar mama muzikaal in de bloemetjes. Tijdens de opname op dinsdag 14 juli om 21 uur brengt ze een warm eerbetoon op de plek die zo nauw met Margriet verbonden was.

Dit was zo'n zieke de dansformatie Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Met daarvoor hoorde je natuurlijk nog eens Margriet Hermans lekker blijven hangen. En zoals ik het eerder zei, dus zeker uitkijken naar de uitzending of toch de opname van 14 juli, waar de dochter haar een groot eerbetoon zal brengen. Dit is Ina.

0: er zo goed uit.
1: Als meteen terug een beetje Nederlands op de radio hier in de ochtendshow. Johnny Valentino, jij bent anders dan de rest. Een zanger die mij toch een beetje onbekend lijkt. Maar leuk, we gaan hem nog eens draaien. Ik zou zeggen, dit was het laatste of de voorlaatste plaat voor mij. Straks veel plezier met Johnny Johnson. En ik ga eruit met deze van Drukwerk. Het was een speciale editie.
2: Luister nu naar Proza FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Proza FM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: Proza FM Radio Proza.
4: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
5: Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
6: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
5: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij klaagde in de HLN-podcast het rapport van de Wetstraat over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vond dat teleurstellend.
7: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen uw eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
5: Vanaf vandaag betaal je 3 euro tax voor alle pakjes van buiten de EU en dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. En nog nieuw vanaf vandaag, je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt kan nu geen ticket meer kopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn geschrapt. En sport op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels nu volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
8: Ik denk van alle 16 finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
5: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
9: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
10: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
11: ProzFM
12: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
13: Amazing.

platen van Helmut Lotti en Ze Is Mijn Lief. Ja, we beginnen al meteen met een gospelplaat. Ach, mooier kan niet, hè? Vrienden, we zijn vandaag woensdag 1 juli 2026. En van 9 tot 11 krijg je weer de meezingers. En we bedanken alvast collega Piet Vermeer voor zijn zeer informatief programma elke keer weer van maandag tot vrijdag met zijn ochtendshow.

Jaren terug heb ik de gelegenheid gehad om eens een Black Church te bezoeken in Amerika. En ik moet je vertellen, dit is gewoonweg prachtig. Je zingt mee, je danst mee. Er gebeurt soms wel eens een wonder ook. Ja, maar ja, goed. Chico Coltrane en Go Like Ilaila. Vrienden, als jullie nu pas afstellen, dit zijn de mooiste muziek en meezingers op de werkvloer. Elke maandag trouwens en woensdag tussen 9 en 11 uur. Net voor onze goede vriend, ja, Piet Vermeer, die alle dagen zijn informatief programma op je loslaat van 's morgens 7 uur tot 9 uur. Wat krijgen we vandaag? We krijgen ambiance op de werkvloer. We gaan twee liedjes draaien. Je kunt ook jouw werkvloer in de spotlights brengen. Ja, je kan gewoon twee plaatjes aanvragen voor voor iemand op het werk. Ja, dat is altijd leuk, hè. We zijn woensdag, dus we snijden de week in twee. We zijn woensdag en het begin van een nieuwe maand. 1 juli, wat gaat het toch snel, vrienden. In het tweede deel hebben we ook onze jukebox meegebracht. En vandaag brengt hij ons ook weer de mooiste muziek op jouw radio. Kent u deze plaat nog? Ja. Het is al een tijdje geleden. Steve Miller Band en Rockin' Me. U luistert naar Radio Pros FM op de 105.5, de 107.1 en de 107.5. En ook via de DAB Plus in Oost-Vlaanderen natuurlijk.

Ze hebben heel wat hits gemaakt. Onder andere The Joker, Fly Like an Eagle, Take the Money and Run. Deze Rockin' Me, Jet Airliner, Jungle Love, Swingtown en Abracadabra. Dit was de Steve Miller Band, een Amerikaanse rockband die in 66 werd opgericht in San Francisco. En dat door Steve Miller. En die staat bekend om zijn toegankelijke mix van bluesrock, classic rock en pop. Ja, ja. We gaan even de Moerdijk over met deze plaat van Fransje Bauer. En ai, ai, ai, ai, ai, een beetje amore.

0: kent de film. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een musical die uitgebracht werd in 1971. De film zelf ging in première op 13 juni 1978 in de Verenigde Staten met alle mooie hits zoals deze John Travolta en Olivia Newton-John. En dat met You're the One That I Want.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
5: Dit is Radio Bros. Met meezingers op de werkvloer.

voor iedereen heel belangrijk. Als je moet decisions nemen. The Four Degrees waren dat eerst. Ja. Ze heette eerst in het begin The Four Degrees. En dan maakte zij er maar naar de Three Degrees van. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar goed, ja. The Year of the Decision. Vrienden, we gaan terug even de tijd in. Dit is het 1962. Hier is Tommy Rowe en Sheila.

Ja, in de jaren 60 waren de platen serieus ingekort. Dat hoor je ook aan deze melodie van Tommy Rowe en dat met Sheila. Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros FM 105.5, de 107.1 en de 107.5 DAB Plus Oost-Vlaanderen. Je kan ons overal beluisteren. Dit is ook een cover van Joël Stefan, deze twee lievelingen. Ze gaan tegenwoordig overal optreden, her en der. Giovanni en Peggy, de weg van liefde.

0: voor covers, maar deze, ja, die mag er zijn. Giovanni en Peggy en de weg naar liefde, vrienden. Ja, ja, ja. De weg naar liefde vind je gemakkelijk als je het wilt. Ja. Je moet het gewoon alleen maar willen, hè. Dat is het hem juist. Prachtige single. Vrienden, we zijn toegekomen. Het is 9:30. En toegekomen aan onze ambiance op de werkvloer. Ja, wat doen we dan met ambiance op de werkvloer? Ja, heel simpel. We draaien twee platen. En gewoon ambiance platen. En vandaag zijn het echt wel twee platen die iedereen, maar dan ook iedereen, meegedanst heeft. Trouwens, voor de eerste plaat heb ik al een verzoekje. Jawel hoor, ik heb het gezegd, hè. Je mag altijd een verzoekje doorsturen voor de ambiance op de werktoer. We zouden graag een dikke proficiat willen wensen aan Claude uit Zottegem. Dit voor zijn 80ste verjaardag vandaag. Wauw, dat is leuk. Hij hoort graag het liedje van Laat de zon in je hart van Willy Sommers. We gaan dat draaien. Ja, Claude Vruij, hè. Zijn petekind Jaden, Karel, Kelly, Linda en Victor wensen hem nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. Dus u weet het, ambiance op de werkvloer met een verzoek erbij. Het kan altijd. Je moet er alleen maar een beetje van genieten. En zo gaat dat.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.
1: Tijd voor ambiance.
3: Johnny Johnson.

0: Summers en laat de zon in je hart. We gaan er eentje draaien voor Mollieke ook, zeg. Ja, ja, ja. Kies maar eentje. Ah, wel, Mollieke. We zullen Joop Valley eens draaien, hè. En mooi is het er even. Speciaal voor u, Mollieke. Jawel.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.

0: Eventjes.
1: Ja, ja, ja. Het is vakantie, hè? Ja, 1 juli. De mama's en de papa's zullen weer blij zijn. En de oma's en de opa's ook, denk ik. Ja. Joe Valley dus. En mooi is het leven. Deze plaat is, ja, voor Nancy. Nancyke.

0: 107.1 en 107.5 Pros FM. En ook via DHB Plus Oost-Vlaanderen. Ja, je kan ons overal beluisteren, hè? Is dat niet leuk? Amai, zeg, het zal wel zijn. Het zal wel zijn.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Goedemorgen.

Deze plaat hoorde ik gisteren bij collega Piet Vermeer. En ik vond het zo'n mooie plaat. Hij zou het toch niet erg vinden, denk ik, dat ik ze ook nog een keer draai. Hier is Raymond Hermans. Ja, ja. En wij...

Ik ben een dankje van... Oh ja, een woordje van dank. Dankje van woord, ja. Richting collega Piet Vermeer, die draaide ze gisteren in zijn programma. Trouwens, die hoor je elke dag nu van 7 tot 9. Dan hoor je mij alleen op maandag en woensdag. Straks krijgen we collega Ed van Bever tussen 11 en 14 uur. En tussen 14 en 16 uur collega Ron van der Steen. En tussen 16 en 18 uur onze goede vriend Gerrit de Groot. En tussen 18 en 20 uur Peter Monsieur van Gerrit de Groot gesproken. Hij vroeg deze plaat aan. We luisteren weer mee en je bent weer goed bezig. Dankjewel Gerrit. Gerrit Joling en One Moment in Time. Ja. Deze draai ik ook voor mijn liefje hoor.

gaat alleen Gerard Joling. Jawel hoor. One moment in time. Ik hoop dat jullie elkaar eens goed vastgepakt hebben daar in Sint-Truiden. Gerritje en Lindeke. Ja. Ik ga dat straks doen, hè. Dus Gerard Joling en One Moment in Time. Ik wil ook nog een plaat draaien voor een collega. En dat is collega Arnold de Nijs. Ik wens jou heel veel sterkte toe, jongen. En hopelijk terug binnenkort onder ons. Jawel. Gerard Joling en One Moment in Time. Kent u deze plaat nog? Ja, van het Eurovisie Songfestival. Wat zingt ze nu? Lovey of Lovey? Ik denk Lovey. Allee, we gaan er nog eens naar luisteren. Hier is

Dat was Sandra Kim en Jam Jam Leffy. Ja. Oh, de telefoon gaat. Ik ga ze meteen opnemen. Vrienden, we sluiten deel 1 af. We komen zo meteen terug bij jullie. En dat met een plaat van Jet Caleb en Sedavi. Ja, ik hoop het, hè. Want vanavond moeten de Belgen van katoen geven. Ja, ja. Het zal wat anders zijn dan Sedavi, denk ik. Maar ja, goed. We zullen wel afwachten. Vanavond tegen Senegal. Alles geven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zo'n mooi verband.
1: Samen in de zon. En dat gaat binnenkort weer zo zijn. Want ja, ze geven weer tussen de 30 en de 35 graden. Amai. Ja, het zal weer bakker worden. Bakker en braden. Ja, geef mij maar een mayonaise of iets. Want amai. Markel, die je trouwens binnenkort ook kunt zien in de Haaltijd samen met Radio Pros. En hopelijk is het tegen dan of zon. Ja, we gaan moeten afwachten, denk ik. Even een betere platen. Vrienden, welkom in deel 2. We gaan er nog een lap op geven. En dat vandaag tot

0: das ist ein Po.
1: Was sagen Sie?
0: Blankskes.
2: Hände hoch! All die Handjes!
3: Ja, ich heb toch wel Blankskes nodig, hè? Ja, de Freddy's en Swoop. Moeten ze altijd komen brengen. Ja. Houden de hoog, dip, dip, dip. En dat op een morgen. Misschien wel, ja, dat is wat wijk zeker. Nee? Heel goed. Ja, ja, oké. Okay. Het is goed weer. Mensen zijn allemaal buiten, ook natuurlijk op de werkvloer. Gaan ze allemaal aan meedansen. Ik weet dat van iemand. Ik weet dat van iemand. Maar ik mocht niet zeggen van wie. Nou ja, goed. We draaien de Freddy's en Swoop en dat met de handjes hoog. Deze dame is weer helemaal terug. Céline Dion. Ne partez pas sans moi. Zat niet graag hebben. Vrienden, vandaag tot 11 uur. De Meezingers.

Ze is er weer helemaal door, deze Céline Dion. Het me partait pas sans moi. We gaan de Belgen doen. Ik krijg hier al berichten binnen, jongens. 6-0. Kom aan, kom aan. Hey, hey, hey. Beetje gewoon doen, hè. Beetje gewoon doen, hè. Ja, ik denk persoonlijk 2-0. Maar ja. Ik heb ook niet gezegd voor wie, hè. Ha, je moet daarmee opletten, Johnny, want ja. Céline Dion en Ne partez pas sans moi. Volgende plaat die ik ga draaien is er eentje voor alle studenten. En eigenlijk, ja, het is waar, hè. School's out! Adios! Zo gaat dat. 72. Dit is Alice Cooper.

deze man begint een beetje van zijn pluimen te verliezen, maar ja goed. Hij werd dan ook geboren op 4 februari 1948. Kan je je voorstellen? Jawel. Oh. Is Vincent Damon Fournier. Amai, wat een naam. Alice Cooper en School's Out, speciaal voor alle studenten. Ik hoop dat ik ze een beetje blij gemaakt heb. Deze plaat moeten we draaien voor Greta de Alst. Ze vroeg een mooie plaat van Roger Whittaker, die nog niet gespeeld is op de radio.

Radio Bros FM is het station waar je alle muziek kan horen. Van de jaren 50, 60, 70, 80, 90, 2000 en 2026 zelfs. Hè? Ja. Voor iedereen wat wils. Voor Greta uit Aalst. Roger Whittaker met zijn diepe zware stem. And I don't believe in if anymore. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje van Nicky Jones. Voor alle bewoners van rusthuis Kastelmolen. Dat is in Meerbeke vanwege hun kapper. En kappertje Wim, die hoort graag Nicky Jones. En daarom draaien we ook deze plaat. Zo ben jij. Je kan nog steeds een plaat aanvragen via onze TDO. Dat kost helemaal niets. Of je kan ons ook bellen. 070 22 22 50.

0: klein geheim vertellen.
1: En als ik vrij, ja, dan vrij ik
0: al. Deze plaat is de lievelingsplaat van onze Peter, onze voorzitter. Echte waarheid. Sneaky Jones misschien, had hij dat waarschijnlijk 100 keer moeten zingen, dit liedje.
1: En als

0: Marieke, maar die zit voor het moment bezig in het rusthuis Kastelmolen in Meerbeke, Nienhoven. Ja. En hij hoorde graag Nicky Jones, dus ja, geen enkel probleem. En zo ben jij, ik weet dat.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pas, goeiemorgen.

Twee hele goede vrienden, Sergio en Sam Goris. En een nieuw begin. Misschien kunnen we die plaat draaien voor onze goede collega. Ja. Voor collega Mario. Ja, ja. Een nieuw begin is altijd belangrijk. Leuk voor Gino, hè? Ja, Gino? Trouwens, onze Mario die is er altijd bij. Onze Jo van Brabant. En dat op zaterdag net voor het muziekcafé. Trouwens, over muziek gesproken, vrienden. Het is ongeveer, we gaan richting 10:30. Dan moeten wij onze jukebox laten horen. We hebben hier een virtuele jukebox. We laten die elke maandag en woensdag een plaat of twee kiezen. Gewoon een virtuele plaat. Ja, het is tegenwoordig met al die Tesla-toestanden, hè, je weet hoe het gaat. Hè. Alles elektronisch. Ja, het gaat zo. Niks aan te doen. We gaan er een muntje in gooien. Nou, even kijken. Waar gaat hij ons vandaag brengen, onze jukebox? Want je weet maar nooit met die jukebox. Het kan jaren 60, 70, 80, 90. Kan 2000 zijn. Ho, late jaren 70 vandaag. Shirley Bassey.

dansbaar deze muziek. Haha, dansbaar. We gingen een klein beetje de travestietour op, hè. Ja, want Shirley Bassey is ook een diva. Het zijn vele divas, hè. Je moet zo'n show eens gaan bekijken. Het is echt wel de moeite waard, hoor. Shirley Bassey uit eind jaren 70, begin jaren 80. En this is my life. Ja, de jukebox heeft een goede keuze gemaakt vandaag. Allee, we gaan er nog een minuutje in duwen. We zijn goed gezind. Ja, we zijn goed gezind. Maar het moet dansbaar blijven, hè. Het moet dansbaar blijven. Ja, wat? Ja, jawel. Soms heeft hij een beetje streken. Echt waar, onze jukebox soms heeft een beetje streken. Niet altijd, maar hij durft er de streken uit te halen, ja. Ja, jongens, wat een diva deze Shirley Bassey. En this is my life. Ik denk dat hij ons in de, ja, een beetje in hetzelfde jaartal gaat lanceren. Onze jukebox. Waar is mijn muntje? Even, muntje erin. Gaat ie. Muntje erin. Oké. Okay. Ja. Zie je wel, hè? Nog zo'n dansbare plaats. Hier is Miss Donna Summer. And the last dance.

leven. Dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit is de nieuwe single van Freddy Davis. En die is bij ons onze supertip. En dat tot en met zondag. Voor Anja Etasse moeten we nog een plaat draaien van Dennis Jones. Ja, ja. En die vraagt zich af, liefde, wat is dat dan? Jongen, even opzoeken, hè. Ja, ChatGPT of zoiets misschien. Ik weet

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Cruise FM, de muziek waar je van houdt.
4: Johnny Johnson.

gaat hem duidelijk over divas vandaag, hè? Oh, zal het zijn. Dana International en dat met diva. Allee, we gaan er nog een diva bij smijten. Allee, kom aan. We gaan er nog een diva bij gooien. Dit is Philippe Cataldo.

0: stopje zeggen.
1: Met zo, hè? Op de werkvloer.
0: Ja, zo, hè? Anders gaat dat niet, hè? Ja, ziet u, het gaat niet altijd, hè? Zoals we willen. Dat heb je met live programma's. Rosella, Everybody Free.

inderdaad een beetje weekendmuziek. Deze Rosella en Everybody's Free. They feel good. Maar ja, het is lekker weer, dus wat wil je? Ja, je moet ervan genieten, vrienden. Genieten van het leven, genieten van het goed weer. En genieten van de mooie muziek hier op Radio Pros. Zoals deze van Frank Galan.

Tijd tussen 6 en 8 uur. Bedankt iedereen. Nog veel plezier. Bij Pros en iedereen. En graag tot dan. En als je op de motor zit nu. Voorzichtig, hè. En niet te veel, hè. Ja, je weet het wel. Mag dan niet afnemen van de jongen, hè.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros, laat je nooit meer los.
8: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

1978, dat was ABBA uiteraard met Summer Night City. Welkom op Radio Pros FM, vrienden. We zijn exact 8 over 11 geworden. Dat betekent opnieuw een afspraak van ons programma Middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan zijn voorgaande collega. Het was alweer fantastisch, hè? Zijn programma Johnny Johnson met meezingers op de werfvloer. Anita Ward komt eraan met Ring My Bell.

nummer kwam uit in het hitjaar 1972. De Blue Ridge Rangers en de Jambalaya. We duiken even dieper terug de tijd in met in muziek van de jaren 60. Zo dadelijk Andy Fisher hier bij Pros FM. En Oh Oh What A Kiss. Maar ook deze van de Beatles. The Ballad of John en Yoko.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
6: Middagradio. Het

Nummer afkomstig van Annemieke en Twee Sporen in het Zand. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg Pietje Thomassen aan met Ik zing dit lied voor jou alleen.

0: Heel fijn om zulke platen terug te horen. Lou Bega en Mambo No. 5. Shabby Shagger die komt er zo dadelijk aan hier op de radio met zijn Limbo Rock. Maar eerst deze van Burk Blanca en Tout en Fumée.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

107.1 en 107.5 Radio Pros FM. We gaan ondertussen verder met nog zo'n fantastische plaat, een medley, een Vlaamse medley van de Championettes.

De dames van Maywood en heel overduidelijk, wij kwamen terecht in Rio. En dit uur nog een tweetal nummers te gaan, vrienden, want het nieuws en het weer komt eraan. Chris Montes met Let's Dance als afsluiter van ons eerste gedeelte. En ook nog deze geweldige plaat. Ze komt eraan hoor, stilletjes. Ze wordt altijd harder en harder. Hier zijn de Kings en Come Dancing.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
4: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Even een buurman is kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb mijn vrouw niet gezien.
3: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies, dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
5: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
3: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
6: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
3: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

Fantastisch deze plaat van Peter Gabriel. En dat met Sledgehammer. We zijn inmiddels op deze woensdag 9 over 12 geworden, vrienden. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. En trouwens, via deze weg aan iedereen die momenteel aan het luisteren is. Een bijzonder smakelijk eten. En geniet van onze muziek van Radio Pros FM. Shocking Blue is dit. En Venus.

Het werd jaren geleden een echte superhit voor deze Lips Incorporated met Funky Town. En ze stonden overal ter wereld bovenaan in de alle hitlijsten. Maar het werd ook een ferme discotheekhit en radiohit samen. Dus het is een ja en bijzonder plaat. Verder was dat niet zo speciaal, want verder hebben we er helemaal weinig nog van gehoord. Dags, zo dadelijk liever wat reclame op de radio. Maar eerst deze van de Blondie op deze woensdag en Rapture.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Vulcano was dat, met een beetje van dit en een beetje van dat. En wij zeggen altijd, dan komt alles dik in orde, nietwaar? Rita De Neve scoorde ooit deze grote hit. De allereerste keer.

Lady Davis, onze supertip voor deze week tot aan met zondag. En geniet van het leven. Zo dadelijk de George Baker Selection. Laten we helemaal op jullie los met de Little Green Bag. Maar eerst deze King of Rock and Roll, Elvis Presley en Kiss Me Quick.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros. De radio met eigenheid. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur, dat was Adamo uit de goede beginjaren van de jaren 60. Op het einde van de jaren 60 komen we terecht bij de Creedence Clearwater Revival en zij brengen ons deze ferme hit.

The Cotton Fields uit 1969, de Creedence Clearwater Revival, gewoon genieten dat nummer. We gaan verder, vrienden, met nog een tweetal nummers in dit uur, straks uiteraard richting deel 3. Bert Comfort en de Swinging Safari komt er zo dadelijk nog aan, maar ook nog dit van Elke Brooks en Pearls Singer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Fantastische platen, Esther en Obi Afaren en Cinderella Rockefeller. Je krijgt ze gewoon hier 24 op 24 hier bij Pros FM. Je favoriete platen uiteraard. Jawel. Onder meer ook deze van Fats Domino. Lang geleden, hè? My Girl, Josephine.

Danny Fisher met Little Christine. En in de jaren 60 waren al de plaatjes zo kort, hè. Als je geluk had, 2 minuten 30 misschien. Zoals deze uit 65, 2 minuten 28. Chris Andrews en Yesterday Man.

Het geeft gewoon weg een zomersgevoel, dat nummer van Shapley Band. En dat met Il Villiero. Finzi Contini en de zwoele cha-cha-cha.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Radio Pros, zo wordt erop los. Kijk eens toegelaten.
3: Dit kan wereldwijd.
4: www.radiopros.be.

Ja, de vakantie is meteen van start gegaan met K3 en Mama C. Sam Goris heeft het nog altijd van tijd over dit hier, Marijke.

lekker gepeperd, deze medley van de professionals DJ's. Amai, die bleven maar zingen, maar ja, je kan er gewoon niet van blijven stilzitten. Dat is het probleem natuurlijk. Dit is uiteraard nog altijd Proost FM, vrienden. En dit is de ABBA medley van de Stars on 45.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Five Star Radio.
6: Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
7: Goedemiddag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever.

simpe, dikke Larissa. En ik doe wat ik wil en ik moet zeggen, ze heeft gelijk, hè. Je waait je zeker aan vast, jawel. Ik doe wat ik wil, ja, voilà. Alwin en de rumba, de cha-cha en de merengue.

Ike en Tina Turner was dat met de River Deep Mountain High. We gaan stilaan richting het einde alweer van onze middagradio hier bij Radio Pros FM. Zo dadelijk is er siesta en vandaag is dat met Ron van der Steen. Maak er allemaal een fijne woensdag van en heel graag tot morgen tussen 11 en 2 zijn we helemaal paraat terug voor jullie aan de overzijde. Ik heb nog onder meer voor jullie zo dadelijk muziek van Toto en Rosanna en ook nog een geweldige klassieker van Helen Shapiro met Queen for the Night. Tot morgen!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Siesta
5: op Radio Pros.

Het is eigenlijk een ideaal nummer om dit programma te starten vandaag. Hari Hari, It's a Holiday. Dat was een klassieker van Boney M. Het is vandaag 1 juli. Dat betekent dat de grote vakantie van start is gegaan. En tot 4 uur hebben wij een heleboel mooie muziek voor jou klaarstaan. Ook zomerse muziek, want dat hoort erbij natuurlijk op deze eerste dag van de maand juli. En dit is alvast Madonna.

destijds ook de achtergrondzangeres bij Patrick Hernandez met Born to Be Alive. Dat zijn misschien weinig mensen dat dit weten, maar Madonna begon ooit haar carrière met een nummer van Borderline en daarna kwam deze hit op de markt, Holiday, en de carrière van Madonna was dan helemaal gelanceerd.

Je hebt het zeker en vast wel gevoeld. We zitten deze week echt wel in een gewoon Belgisch zomersweertje van 25 graden. En dat is eigenlijk ideaal, want vorige week was het er echt wel een beetje los over, vind je ook niet. Je hoorde net de OMB en dat was de Locomotion, allemaal gedraaid hier bij jouw Radio Pros FM Zomerradio. Met een heleboel leuke muziek weer elke dag. Dit is Elton John.

0: ongetwijfeld een van de betere nummers van Elton John uit 1972. En dat was de Crocodile Rock van Elton John. En Elton John zal vandaag ook een iets minder leukere dag hebben. Want hij zal zich ongetwijfeld nog wel iets herinneren uit het verleden. Daar ga je straks meer over vernemen.
1: Bos FM. De muziek waar jij van houdt.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Dit is
7: Ron van der Steen.
8: Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.

Het was een grote hit 10 jaar geleden voor deze bazaar en dat was hout en het bracht ook hout op voor hem. Vrienden, we hebben ook een aantal jarigen in dit programma, bekende jarigen, maar ook jarigen die er jammer genoeg niet meer zijn onder ons. En dat is prinses Diana, ze is jarig op 1 juli, maar ze is overleden op 31 augustus 1997, de prinses van Wales, door een auto-ongeluk. We herinneren ons dit allemaal nog. En normaal gezien zou prinses Diana vandaag 1 juli 65 jaar geworden zijn. Het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. En Elton John die zal haar zeker en vast ook wel vandaag even herinneren, want hij zong destijds ook op haar afscheid.

hoop dat je het een beetje gezellig hebt daar langs de andere kant van de radio hier in Siesta. Met een lekker tasje koffie erbij en een gebakje. Dat is zo ongeveer het uur natuurlijk na een middaglunch. En je hoorde net een van die rustigere nummers van de Pointer Sisters. En dat waren ze met Slow Hand. Het zijn niet alleen up-tempo nummers die ze hebben uitgebracht destijds. Ross FM.

Dit swingt wel lekker de pan uit, deze radioklassieker van Aaron Horst was dat met My Sweet Louise, hier gedraaid bij Radio Pros FM. En het is nu tijd voor de Radio Pros supertip van deze week. En dat is Freddy Davis met Geniet van Iedere Dag.

de supertip van deze week bij Radio Pros. Nog tot aanstaande zondag, dan wordt er weer een nieuwe gekozen voor de komende week. Maar nu was het Freddie Davis die je hoorde met Geniet van Iedere Dag. Een nummer die je ongetwijfeld nog heel veel zult horen in de komende programma's. Penso con sueño para

Het is een ideaal nummer voor tijdens deze zomermaanden. Je hoort de muziek van Gypsy Kings en het was Volare. En het programma zit nog steeds boordevol leuke muziek die je nog gaat horen tot 4 uur. Dus dat heb ik toch weer wel mooi samengesteld vandaag.

0: U hoorde Willie Nelson helemaal en live met dit prachtige nummer On The Road Again. Ondertussen kregen we ook nog wel slecht nieuws binnen via de sociale media. Want vandaag dinsdag is de Amerikaanse zanger Victor Willis overleden. Hij was de liedzanger van de Village People die in 1978 en in 1979 vier hits scoorde in de Nederlandse top 40, waaronder het nummer 1 hit notering, het YMCA, het bekende nummer, en ook in de Navy. Binnen de groep speelde hij de rol van politieagent en bijvoorbeeld in de videoclip van In the Navy als admiraal. En in de zomer van 1979 verliet Victor de groep en daarna zijn de Phillips People ook geen echte hits meer gescoord. Jammer genoeg eigenlijk.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de Classics laten stomen met zijn goede keuze.

Iedereen heeft misschien wel leuke herinneringen aan dit nummer van destijds. Je hoorde John Terra met Is er een ander tussen jou en mij? En ik heb nu nog muziek voor jou van Will Andy met Oh Oh What a Kiss.

0: help you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Rock and roll. Time, dat is ook iets voor onze collega Johnny Johnson. Maar niet alleen rock and roll, hij houdt ook wel geweldig van country muziek. En dit was er eentje uit het grijze hitverleden van deze Eddie Cochran. En die hoorde de Summertime Blues. Vrienden van Radio Pros, we gaan zo op naar 3 uur. Straks zijn we terug in deel 2. En ik ben ook bij jou tot 4 uur. En ik heb nog Shakin' Stevens.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM. Ron van der Steen.
1: Siesta.
0: Op Radio Pros.

Het is zo'n nummer die elk jaar terugkomt tijdens de zomermaanden. Maar ook buiten de zomer wordt dit wel eens gedraaid hier bij Radio Pros. Dat was Wes met een nummer uit de jaren 90 en het was Alane.

Love Me Tonight was een nummer van de keizer van het Vlaamse lied Will Tura. Het blijft toch altijd een leuk nummer om nog eens terug te draaien. En ook deze namiddag in Siesta nog tot 4 uur op deze woensdag 1 juli zijn we vandaag. Vrienden, als je daar pas bij komt, een bijzondere goeie middag.

vraag me toch steeds af, hoe zou het nog zijn met Philippe Robrecht? Zou hij nog muziek maken? Maar hij maakte wel mooie muziek in de jaren 90. En dat was hij nog een keer met deze vurige tongen. Straks gaan we ook even kijken wie er allemaal nog jarig is vandaag. Hier is nu René Froger.

0: Hij is afkomstig uit Nederland. Rennie Vroeger hoorde je. En hij maakte niet alleen Nederlandstalige nummers, maar af en toe ook eens op de Engelstalige tour. En echt wel een van die mooie swingende nummers hoorde je net. Calling Out Your Name was dat. Even kijken wie er vandaag jarig is. Dat is een bekende actrice, Pamela Anderson, de Canadees-Amerikaanse actrice. Pamela Anderson is vooral bekend uit de tv-serie van destijds Baywatch. En Pamela Anderson die wordt vandaag 59 jaar. En ook in Vlaanderen hebben we een jarige, een bekende. En dat is niemand minder dan Heert Hoste, de Vlaamse stand-up-up comedian. En vandaag is Heert Hoste 66 jaar geworden.
1: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

We hebben dit nummer eens bovengehaald van onder het stof. Een geweldige golden oldie, zeg maar. Deze van Andy Williams was dat met Can't Help Falling in Love. Het nummer is ook al zoveel keer gecoverd geweest. Goedemiddag trouwens, welkom hier bij Radio Pros FM. We blijven zo een beetje in dat hitverleden hangen met deze van Matt en McNeil.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans.
5: 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Met wie zou je eens een nacht willen doorbrengen? Je hoorde Donny Fabri, maar het is niet de echte titel dat ik net zei. Het is Een Nacht Met Jou die je hoorde. En nu is het tijd voor Larissa met Kleine Vogel.

Shakira staat momenteel in de belangstelling met haar nieuwe single Die Die, het WK-lied voor dit jaar 2026. En je hoorde net Shakira met Zo, dat was haar vorige hit. We gaan nu een jaar of 10 terug in het hitverleden met een zomerhit van destijds. Ik heb het over Bellini en hier zijn ze nog eens met Samba do Brasil.

0: Misschien is het vandaag jouw eerste vakantiedag en zit je misschien al thuis op jouw terras of in de tuin een dansje te plaatsen op dit nummer van Bellini en Samba do Brasil.
1: Luister nu naar Radio Prost via radioprost.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Prost FM.
0: Ondertussen zijn we ook te beluisteren op onze nieuwe frequenties en ook via DAB Plus in Oost- en Vlaams-Brabant. Er is ook minder goed nieuws binnengekomen vandaag. De Britse acteur Michael Byrne is op 82-jarige leeftijd overleden. De acteur was vooral bekend in films zoals in Indiana Jones en Harry Potter.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros, laat je nooit meer los.
4: Ron van der Steen.
5: Siesta op Radio Pros.

Ondertussen is Marco Borsato terug aan het toeren. En je hoorde een van zijn prachtige ballades van ook alweer een tijdje geleden. Ik kijk even naar de klok en we gaan op naar 4 uur. Dus wij moeten deze siesta hier afsluiten voor vandaag, deze woensdag 1 juli. De eerste dag van de vakantie. Vrienden, zometeen na 4 uur is er collega Harry de Groot met de spits. En na 6 uur is er collega Peter Monseigneur tot 8 uur met muziek Mozaïek. Ik heb nog voor jou muziek van André Hazes met De Vlieger. Ik wens je nog een hele fijne namiddag toe.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Journaliste Eva Peters is ter plaatse. Bij de brand vielen minstens 5 doden. Eerder was er nog sprake van 6. De brand is ook nog niet helemaal onder controle. In Genk, in Limburg, zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
4: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
3: En nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Met deze fijne plaat van Baltimore zijn we dan ook alweer de 1e juli mee begonnen in het programma Hits in de Spits. Een hele fijne namiddag allemaal en hartelijk welkom. We danken ook nog even onze vorige collega's. En als ik me niet vergis was dat Rafke Vermoeze en de andere mensen. Dankjewel voor jullie mooie programma's. Wat heb ik voor jullie klaarstaan? We hebben daarnet Baltimore gespeeld met Tarzan Boy. En dit is dan ook alweer een plaat van nog niet zo lang geleden. Teddy Swings is dit en Lose Control. Goedemiddag allemaal en welkom in Hits in de Spits.

kansen kan hebben dat je een goed rapport had. En moest dat niet zo zijn, volgend jaar beter. Heb je weer een nieuwe kansen en dergelijke meer. Maar nu heb je toch allemaal lekker vakantie. Wie gaat er op vakantie en wat doe je ermee? Dus 2 maanden van de schoolgaande jeugd. Het lijkt wel lang, maar zonder het weet is dat ook alweer voorbij. En dan gaan we alweer naar de herfst toe. Ja, zo snel kan het gaan. Dus profiteren van alle mooie dagen dat je kunt meepikken. Goed, ik heb daarnet gezegd van vakantie. En dan kan je bij mij in mijn programma een plaatje aanvragen. Jouw ultieme zomerrit. Jouw ultieme zomerrit kan je aanvragen. Ik draai dan een van jullie, jullie zomerrit rond 6:30. Dus telkens rond 6:30 wordt er van een van onze luisteraars een zomerrit gedraaid. Als je niks instuurt, dan moet ik zelf mijn keuzes maken. En dat is ook wel leuk, want ik heb een inspiratie van zomerrit bij de hand, zou ik zomaar zeggen. Voilà. Dan weet je dat ook alweer. Dus zomerrit kan je aanvragen als je bij mij bevriend zit op Facebook, kan je dan vragen via Gerrit Humblet. Humblet Gerrit, daar kan je terecht. DJ Babbelaar komt er dan voorschijn en dan kan je het zo aanvragen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Eventjes terug de tijd in met een lekkere Nederlandse André Landes en Playa Blanca. Die droomt ook van witte stranden en van palmbomen en van een cocktail in de hand, als je het mij vraagt. Hè. Gelijk heeft ze. Het is zomer voor iedereen, het is vakantie voor iedereen. Dus genieten maar. Hè. Dit is alweer twee heren. En die beweren dat zij de dame is die gemakkelijk opgeliefd kan worden. She's an easy lover. En dat hebben we het over de mensen Phil Collins en Philip Bailey. Twee geweldige heren die elkaar gevonden hebben op één plaat en daar een grote hit mee wegkaapten. Dus dit is nog eens om mee te horen. Ook Bart Gaal komt er nog aan met Mooi om te zien.

Mooi om te zien, was nog eens een van de betere meezingertjes van onze Bart Kuil uiteraard. Hè. Een fijne meneer is ondertussen ook al 60 jaar gepasseerd. Ja, het gaat snel bij die twee. Hè. En ze zijn nog altijd verliefd of het gisteren was samen met Luc Appelmond. Ken je nog wel. Ja, van Luc Appelmond gesproken is nog altijd presentator. Zelf is hij 70 jaar gepasseerd. Presenteert hij nog altijd op zaterdagochtend het programma. Het leuke programma op Radio 2 met onze collega's daar. Sebastas in Bella Canzione is een plaat dat een beetje romantiek naar boven haalt vanuit Italië. En de Pointer Sisters met Fire, die staan nog altijd in vuur en vlam. Dat zijn de twee platen die ik voor jou heb geselecteerd om eventjes een rustmomentje te hebben. Want het is ruim 16:30 gepasseerd. Dan gaan wij daarvan genieten van twee platen waarvan je kunt zeggen, ah, daar kom ik even tot rust mee.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pros, goedemiddag.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros. Radio.

Lekkere zomer in zijn. In de zomer moet wel kunnen, hè. Ik heb er zometeen nog zo eentje. En ik ga nu vertellen dat deze plaat van London Beat was. You Bring on the Sun. Hey, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Dit is vakantie, dus je kan meegenieten, hè. Als je zo lang mag opblijven van mama en papa, kan je vanavond meekijken naar de Rode Duivels. De Rode Duivels spelen een wedstrijd, weliswaar, om 10:00 vanavond tegen Senegal. Dat is toch wel de moeilijkste van de drie dat ze kosten treffen, blijkbaar. Maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Nederland ligt eruit, Duitsland ligt eruit. Dus het kan ook wel zijn dat Belgen ook naar huis komen. Morgen dan toch wel. Morgen, dat zal morgen zijn. Maar in het beste geval gaan we door naar de volgende ronde. En dan is er maar af te wachten, wie treffen we dan? Hè? Dat is altijd spannend, maar eerst moet die wedstrijd nog wel gespeeld worden. Ik kijk er in ieder geval naar uit, ik hoop jou ook. Dit is Justin Timberlake, hè, met een van zijn zomerhits uit 2016. Can't Stop the Feeling.

0: En zo zijn wij alweer uitgezongen in het eerste gedeelte van het programma. Deze Justin Timberlake mocht nog eens meedraaien. Maar ik heb ook zometeen als laatste Tina Turner samen met Ike en Proud Mary. Tot zometeen na 5 uur.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjoden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjoden. Meer info op haaltert.be/zomer. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
6: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
7: Pros, goeie avond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Onze Mr. Tom Jones, Don Johnson beter gezegd, was een van de populairste jongens uit de serie Miami Vice. Maar hij scoorde ook wel een paar hitsjes, onder meer deze Heartbeat en ook een leuke samen met Barbara Streisand. Ken je dat nog wel? Jongens, waar is allemaal de tijd naartoe? Dit kwam met 1986, deze Heartbeat. 5 uur gepasseerd, dat betekent dat wij er zijn met het tweede gedeelte. Lekker programmaatje waar allerlei soorten muziek in aan bod komt. Onder meer nu deze van Stan Van Samang en de nieuwe singer van Alex Warren komt er ook nog aan. En dat is Fever Dream. Fijne middag allemaal.

0: en smartphone.
1: Maar ook via FM 88.8.
0: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
2: Bos FM.

Het zijn zo van die klassiekertjes waarvan je denkt, ah, amai, dat is pijn om die nog eens terug te horen. Denk ik wel, hè. Deze Herman's Hermits en dat met No Milk Today. Wij hebben geen melk today nodig, want het is allemaal lekker. Ik drink geen koffie, dus ik heb geen melk nodig in de koffie. En melksaus kan het vandaag ook al niet worden. Dus dat is ook wel iets dat ik kan zeggen. Ja, dat is zo. Wat we gaan eten vandaag, ik heb er geen flauw idee van. Soms heb ik dat wel en dan vertel ik dat ook op de radio. En nu vandaag, ik denk dat ik zou nog moeten gaan boodschappen doen. Dus we gaan nog kijken wat er pot gaat schaffen. Ik hoop dat jij wel lekker aan het koken bent. En we blijven nog eventjes met die geweldige platen zitten uit het verleden van de jaren 60. Dit zijn de Shocking Blues, dat kent ook iedereen. Hè? Ook nog gecoverd geweest door de meidengroep Bananarama in de jaren 80. Maar wij draaien toch nog eens de originele. Hè? Deze Shocking Blue met Venus.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.

Dit is wat we zeggen een echte radiohit. Daar kun je niet echt op dansen. Dat is niet zo'n directe ambiance-plaat. Maar wel is fijn om op de radio te spelen. Just Another Day van John Segada. Van de John Segada gaan we even terug naar onze Belle Perez en Jeroen van der Boom. Een zomerritje van een paar jaar geleden. Jij en ik. En dan zingt zij in het Spaans en hij in het Nederlands. Ze hebben elkaar gevonden, gehad in de goede tijden. Toen Belle Perez ook nog zeer gelukkig was met haar echtgenoot. Die ondertussen een tijdje overleden is.

Dit is een van mijn lievelingsplaten geweest in de tijd dat het nummer 1 stond in de hitparade van 2006. Deze Klaus Barkley en Crazy. Beste vrienden, het is tijd geworden voor de zomerrit voor jullie aan te kondigen. De zomerrit heb ik zelf gekozen omdat ik nog altijd geen suggestie van de luisteraars heb gehad. Dus ben je bij mij bevriend, Humlet Gerrit, kan je op Facebook achterlaten. Kan je dat plaatje eens draaien voor mij? Dan kunnen we dat met heel veel plezier doen. Een leuke zomerrit toen jij nog jong was. Of dat je zegt van daar heb ik een goede herinnering aan gehad in dat jaar. En toen was dat de zomerrit. Laat maar komen. Ik heb nu gekozen voor een leuke zomerrit van de 70s. Dit is Mango Sherry nog even op de radio met In the Summertime.

80, maar ik had ervan vond van, ja, die Cloud, die kan het toch wel, hè. Save Me, ik dacht dat ze twee grote hits had gemaakt. En dit was ook nog eventjes een leuke meezinger. De 70's waren toch wel hele leuke platen, hè. Maar de 90's bijvoorbeeld zijn ook wel leuke platen, maar op een hele andere manier. En de 80's uiteraard ook wel. Goed, Color the World van Shash en Mr. Dr. Randboom hebben samen die plaat gemaakt. En dat is een leuke plaat om nog eens terug te horen. Maar ik heb ook zometeen na de reclame heb ik ook nog eens leuks voor jou klaarstaan. Ik heb mijn haren goed gelegd van Steven Tiels, maar... Die Steven Tieners, ja, die heeft natuurlijk zijn haren nog, maar ik heb dat niet. Dus, maar ik probeer mijn haar ook altijd wel goed te leggen. Als in zover dat het kan natuurlijk, hè. Call of the World is een van de grote hits van die twee. Hij kwam uit Thijsland en die Dr. Handel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze hebben toch wel een leuke hit achtergelaten.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits. La, la.

Ik heb mijn haren goed gelegd onder Steven Tiedes. Jij bent mijn hartslag, dan blijf nog eens met de Nederlandstalige platen. En dan komen we terecht met onze fijne sarmezanger. Dit is nog eens een grote hit geweest van onze Christophe.

0: Rechtstreeks uit de hitparade geplukt, deze Cameron Witkamp en Kingdom of Fear. Beste vrienden, we zijn uitgezonden nu helemaal. Dus ik hoop dat jij er een klein beetje van genoten hebt. En we gaan verder zometeen na 18 uur met onze Peter Monsieur. Die komt ook nog eens langs en die komt wel het beste van zichzelf geven. Tussen 18 en 20 uur in het programma Muziek Mosaïek. Janet Jackson, dat is een van de laatste deze avond, kan ik het toch wel zeggen. En dat met Nesty, als er tijd over blijft, draai ik ook nog John Denver met Amy's Song. Maar nu gaan we naar die geweldige Janet Jackson. Veel plezier met Peter en nog graag tot morgen, zou ik zo maar zeggen. Dan ben ik er heel graag terug op dezelfde zender en dezelfde tijdstip.
1: Welkom bij Proc FM, de muziek waar je van houdt, online en op FM. Give me a beat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is intussen geblust. Journaliste Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broele.
5: We zien vooral een stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
3: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Oh yeah! Pros Summer Feeling.
9: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
10: Peter Monsieur.
11: Pros, goedenavond.
12: 105.5, 107.1, 107.5 en

Over Darling. Heerlijk nostalgisch, die opener van Tracy Ullman. Wist je trouwens dat we de animatieserie van The Simpsons aan haar te danken hebben? Die begon ooit met heel korte tussendoortjes in haar eigen Amerikaanse tv-show. We blijven nog even in het verleden hangen, maar we schakelen over naar de ultieme gitaarrock uit de late 60s. Dit zijn de mannen van CCR en Suzy Q. Een goeie avond.

Een eigen huis, een plek onder de zon. Boy Lever bracht ons hier meteen al in de juiste gezellige sfeer. Woensdag 1 juli, de officiële start van de zomervakantie. Ja, voor de studenten betekent dat uitslapen, feesten of misschien voor sommigen al plannen maken voor augustus. Want wees eerlijk, als je gisteren een rapport vol buizen hebt gekregen, ben je technisch gezien gewoon al aan het studeren voor loodgieter, toch? Nee. Wat de uitslag ook was, laat het even los. Louis Flion met zijn hutje van Babette.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

adrenaline stroomde door de boksen, hè? Verstand op nul en de vuisten in de lucht voor Survivor en het onverwoestbare Eye of the Tiger. Sylvester Stallone wilde die plaat destijds zo graag voor zijn film Rocky 3, omdat hij de rechten voor Queen's Another One Bites the Dust niet kon krijgen. Een geluk bij een ongeluk voor Survivor, want het werd een gigantische wereldhit. In 1976 vond dit duo elkaar blindelings in de studio. Zij had de soul, hij had de piano en de extravagante brillen. Vandaag breken ze gegarandeerd geen harten meer, maar herinneringen. Dit zijn Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.

0: Freddy Davies met een heel mooie boodschap in onze supertip. Geniet van iedere dag. We blijven in eigen land voor een flinke portie Vlaamse pop van uitstekende kwaliteit. Dit is de band Freemount, geleid door Stef Willems met het nummer Wondermooi.
1: Ik had nooit verwacht dat je

0: 90.8 FM.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

De hoogdagen van de New Wave. Een heerlijk hypnotiserende baslijn. De herkenbare sound van de Simple Minds uit 1981. Nog ruim voordat Don't You Forget About Me hun wereldberoemd maakte. Snel door met een legendarische medley. Stars on

0: warme, herkenbare stem van Django Wagner. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Ik vind dat heerlijke zigeunersound, hoor. We vliegen er nog eens stevig in voor 7 uur met een brok energie van eigen bodem. Wim Soutar, want Essa Bush, het beweegt. Tot zo in het tweede deel.
1: Muziekmozaïek.

0: opleiding van perioden. Meer info op houten.be/zomer.
1: De Radiotros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiotros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiotros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de

0: Oorspronkelijk geschreven voor de musical Promises uit 1968, maar werd pas echt een wereldhit in de stemmige uitvoeringen van Dionne Warwick en Burt Bacharach zelf. Deze kwam van Luke Jones en zijn herkenbare stem met I'll Never Fall In Love Again. Van harte welkom in deel 2, Muziek Mozaïek op woensdag. Vorige maand uitgebracht en een man die erom bekend staat dat hij Franstalige klassiekers op een vrolijke twist in een modern Nederlandstalig jasje steekt om de Vlaamse pleinen op zijn kop te zetten. Wim Leys, viens danser.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.

John Dennis draait al heel wat jaren mee in de Vlaamse showbiz en koos in 2018 voor dit sfeervolle duet met de zangeres Ziva, wat destijds een mooie hit werd in de Vlaamse top 50. Mooi klein gehouden, blijf bij mij. Tijd voor theatrale pop nu van The Army

Verre tropische oorden, de warme sound van Jack Jersey en zijn ode aan Sri Lanka. Hij schreef dit nummer nadat hij door de Sri Lankaanse overheid was uitgenodigd. Hij was zo onder de indruk van het land dat hij er spontaan een hit aan wijdde. Wat hem een officiële onderscheiding van de minister van toerisme daar opleverde. De ethische koningin van de pop, Kim Wilde, met de knaller Check It Love.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Walter Kroes weet als geen ander hoe hij een vakantiegevoel in een liedje moet stoppen. Perfect getimed voor deze tijd van het jaar. Lekker zomers, Walter Kroes met zijn Route du Soleil. We blijven nog even in het gezellige Nederlandstalige genre hangen. Deze is uit 2018. Laat je meeslepen. Willem Bart, ga maar.

opvoeren met een wereldberoemde klassieker uit 1965, de Sirtaki, Theodorakis Zorba el Griko. Ik moet dringend mijn contract eens nakijken. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat ergens onderaan pagina 4 staat dat ik Grieks moet kunnen praten om hier te mogen presenteren. Ik hoop dat de maas niet luistert. We gaan rocken met Free, All Right Now.

Lekker relaxed aan boord van de reggae-trein. Clint Eastwood en General Saint, Stop That Train. Oorspronkelijk een oud Jamaicaans nummer uit de jaren 60, maar zij maakte er deze onvergetelijke, vrolijke reggae-muffin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de Classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek.

0: Luc Steno bewijst met deze single dat hij na al die decennia in dit vak nog steeds moeiteloos moderne radiovriendelijke popnummers kan afleveren die meteen blijven hangen. Wat blijft er over? De tijd vliegt snel als ge u amuseert, hè. We drijven richting 8 uur. Muziek Mozaïek zit er weer bijna op voor vandaag. En de spanning begint te stijgen. Heb jij dat ook? Goed supporteren, hè, voor onze Rode Duivels straks om 10 uur. Ik denk dat ze het goed gaan kunnen gebruiken. Pronosticeren ga ik niet doen. Het moet gespeeld worden. Tot morgen.
1: Muziek Mozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haltert.be/zomer.
5: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
6: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
4: De Moeitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De dodelijke brand op linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
4: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
3: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten, dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
5: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
3: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: ProzFM. Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
5: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Met Pros de nacht door.
6: 2, 1, 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.